0: Oh, heerlijke herrie zit daar binnen. De komende twee uurtjes zit je er natuurlijk weer klaar voor, hè, voor een nieuwe aflevering van de Mebo 2 Club. Met straks in het tweede uur heel veel Radio Mi Amigo. En in het eerste uur natuurlijk Radio North Sea International. En daarvoor gaan we dit hele eerste uur terug naar het jaar 1971. Dat doen we met het leuke programmafragmenten en natuurlijk ook met muziek uit 1971. Zoals het plaatje waar we mee begonnen, Get Down and Get With It. De originele versie werd uitgebracht in 1964 door Bobby Marshall. Daarna is er een versie in 1967 van Little Richard. En wij begonnen deze Mebo 2 Club natuurlijk met een plaatje uit 1971. De versie van Get Down and Get With It, gedaan door de formatie Slate. Oh, weet je wel, met die leadzanger Noddy Holder. Die man met die gigantische bakkenbaarden. Sideburns, zeggen ze in Engeland. Maar trouwens, 15 juni van dit jaar is hij 80 jaar geworden, Noddy Holder. We gaan naar de eerste programmafragmenten. We hebben vandaag 4 programmafragmenten van 2 verschillende dagen. Straks hebben we programmafragmenten van 22 november 1971. Een dag dat de Mebo 2 aardig in de problemen zat. Maar eerst gaan we terug naar 14 augustus 1971. Dat doen we zo meteen met Andy Archer. Maar we beginnen met de start van de dag. 14 augustus 1971 en dat was met Leo van der Goot.
1: Uit het geluidsbandarchief van Henk Kruijze.
2: Dit is het begin van een nieuwe dag op Radio Noordzee Internationaal. Met zenders in de middengolf op 220 meter, 1367 kHz in de 49 meter band, 6205 kHz in de 31 meter band, 9935 kHz en op FM, kanaal 44, 100 MHz. Radio Noordzee Internationaal. Van morgen 6 tot 3 uur zorgen discotjes van internationale klasse voor muziek uit uw radio. Dus blijf bij Radio Noordzee Internationaal 21 uur per dag.
3: Goedemorgen, het is nu 6 uur en u luistert naar een ochtendprogramma live vanaf het schip. Goedemorgen allemaal. Ik hoop dat als u net uit bed bent of als u nog aan het werk bent, dat u dan in ieder geval een fijne morgen hebt. Dit programma heet voorlopig nog altijd... De ochtendstond heeft tandpasta in de mond.

Lucas van Francis Lai van een geweldige LP waar allemaal veel muziek op staat. A Man and a Woman heette het. Als u op dit moment op 6 minuten over 6 uit uw bed vandaan moet omdat u straks aan het werk moet, dan zou ik u in ieder geval mijn steun willen doen toekomen voor deze dag. En als u gewoon een vrije dag hebt vandaag, maar u gaat vissen of zo, wel, mag ik u dan ook een bijzonder fijne dag toewensen. U luistert naar Radio Noordzee Internationaal en ik hoop dat u de hele dag blijft luisteren. Dat zijn de Ronettes van een geweldig fijne LP, de Fabulous Ronettes. En dit is hun geweldige nummer Walking in the Rain.

Fabulous Ronettes en met het bekende nummertje Walking in the Rain, een nummer van Phil Spector. En die hele LP is eigenlijk bijna helemaal geschreven door Phil Spector. Kent u meneer nog wel van de monumentale nummers die in de periode, ik denk 64, 68, zo de wereld inpompte? Erg goed. Tijd is nu 10 minuten over 6. Up, up en wee, het orkest van Nelson Riddle.

dit eerste uur muziek en programmafragmenten uit het jaar 1971. En zo hadden ze juist de dagopening van 14 augustus 1971 met Leo van der Goot. Zometeen gaan we naar Andy Archer, ook van 14 augustus 1971. S'avonds de internationale service. Maar eerst vrienden, ook uit 1971, Creedence Clearwater Revival.

0: Een motorrijder die maakt een crash als hij langs de kant van de weg een mooie blonde lipsel ziet staan. Creedence Clearwater Revival met een Sweet Hitchhiker, nummer dat we vinden op een LP Mardi Gras. En natuurlijk ook op single, zo was de nummer 1 hit in Canada en in Zwitserland. We gaan weer terug naar 14 augustus 1971 en dat doen we met Andy Archer. Andy was in 1970 al aan boord van de Mabo 2 en daar groeide hij uit tot een van de populairste discjockeys van dat jaar. Nou, Andy Archer was in augustus 1971 weer terug bij Radio North Sea International. Maar helaas was dat maar voor een paar dagen. Na flink wat problemen aan boord van de Mabo 2 veroorzaakt door Andy Archer, wordt hij al na 3 dagen weer ontslagen. En die was natuurlijk erg boos en om wraak te nemen stapt hij naar het dagblad De Telegraaf en onthult daar dat de Mabo 2 een spionageschip was. Uiteraard was dit verhaal totaal uit zijn duim gezogen, maar het gaf de eigenaren van de Mabo 2, Erwin Meister en Edwin Bollier, later nog heel wat problemen. En zelfs in de Tweede Kamer zijn daar nog vragen over gesteld. We gaan weer terug naar 14 augustus 1971 met Andy Archer.
1: Dit is Hans ten Hoorn voor Noordzee Nieuws om 6:02.

De eerste originele versie van Hocus Pocus, uitgebracht in het jaar 1971 van de band Focus. Bestaande uit Thijs van Leer op de dwarsfluit en als jodelaar. Op de gitaar Jan Akkerman, op de bas Cyril Havermans en op de drums Pierre van der Linden. In 1973 wordt er een nieuwe versie uitgebracht van Hocus Pocus en dan is bassist Cyril Havermans vervangen door Bert Ruiter. Zometeen gaan we naar 22 november 1971, een dag dat het zendschip de Memo 2 knap in de problemen zat. Maar is nog wat lekkere muziek uit het jaar 1971. En dat doen we met de voormalige leadzanger van de Hollies, dat was Graham Nash. Die bracht een heerlijke single uit die we heel veel hoorden op Reunions International, vooral op de internationale service. En dat was de single Chicago. Ook zeker de B-kant niet te vergeten, dat was Simple Man. En daarna gaan we naar 22 november 1971.

0: Prachtig nummer dit. Van Graham Nash uit 1971, Chicago. En het jaar 1971 was ook wel een beetje een probleemjaar voor Radio North Sea International. En dat begon al in januari, toen Erwin Meister en Edwin Bollier de Mabo 2 weer terug in bezit namen nadat het een tijdje gehuurd was door Radio Veronica. Dat leverde ze een gigantische ruzie op met de directie van Radio Veronica. Wat ook weer uitmondde in een aantal pittige rechtszaken in maart en april van 1971. Uiteraard allemaal gewonnen door Radio North Sea International. Daarna overleefde het schip maar ternauwernood een bomaanslag op 15 mei 1971. En in 22 november van dat jaar is het slecht weer op de Noordzee. En in de ochtend breekt de ankerketting van het zendschip de Mabo 2. De bemanning heeft het al heel snel in de gaten. Men probeert de hoofdmotor te starten wat niet zo 1, 2, 3 lukt. En uiteindelijk ziet de kapitein dat ze aardig richting territoriale wateren drijven. En besluiten ze om 8 uur de uitzendingen te staken. En dat klonk als volgt.
1: Dit is het radiozendschip Mabo 2. Het radiozendschip Mabo 2. Radio Noordzee Internationaal. Wij zenden uit in de Middengolf, twee korte golf en FM. Naar de vermoedens van onze kapitein en bemanning zijn wij van onze ankers geslagen. Voor zover wij dit zelf kunnen controleren is dit waar. De ankerketting staat recht naar beneden, hetgeen volkomen abnormaal is bij deze golven en dit weer. Het schip reageert veel grover dan normaal. We zijn waarschijnlijk van onze ankers geslagen. Om moeilijkheden met de autoriteiten te voorkomen hebben we besloten om vanaf 8 uur precies de zenders uit te schakelen. Het radiozendschip Mabo 2, het radiozendschip Mabo 2. Wij verzoeken u om ons kantoor in Hilversum in te lichten van dit geval. Dat is dan telefoonnummer 02150-49775. 02150-49775 en 02150-49776.

0: Riders on the Storm van The Doors. Dat was de laatste song die Jim Morrison opnam voor zijn dood op 3 juli 1971. Riders on the Storm vinden we op hun LP L.A. Woman en uiteraard op single. We gaan weer terug naar 22 november 1971. In de ochtend lukt het uiteindelijk om de hoofdmotor van de Mebo 2 te starten, maar omdat er zo'n ontzettend slecht weer is, drijft de Mebo 2 steeds verder richting Nederlandse kust en wordt besloten om 2 sleepboten te hulp te roepen. Uiteindelijk lukt het die 2 sleepboten om in de middag de Mebo 2 weer terug te brengen naar de ankerpositie die ze origineel hadden. Er wordt een noodanker geïnstalleerd en om 5 uur in de middag van 22 november 1971 begint Radio Noordzee weer met haar uitzendingen.
1: Zeezendergeluiden hoor jij in de Mebo 2 Club.

0: Dit is Radio Noordzee Internationaal. Te beluisteren op middengolf 220 meter, 1367 kilohertz. Radio Noordzee Internationaal is muziek uit uw radio 21 uur per dag en het geluid van een jong en blij Europa. En dan goedemiddag als u net ingeschakeld hebt. Als u zich afgevraagd hebt waar wij de hele dag geweest zijn. Wel, we hebben een klein tochtje gemaakt langs de kust van Nederland. Nadat wij vanochtend om 8 uur van ons anker zijn weggeslagen, zoals dat in vaktermen heet. Alles is inmiddels hersteld. Wij zijn op het ogenblik op weg naar onze oude positie. In een ander woord dan verzorgd door de sleeboot Smitsbank. Ik heb hem de hele middag gezien, maar ik weet niet eens meer hoe die heet. En om u te verzekeren dat alles wel aan boord is, hebben we hier een aantal mensen. Om te beginnen, de kapitein, kapitein Hartenveld. Goedemiddag, kapitein.
1: Goedemiddag, Nico. Een beetje opgeknapt?
0: Prima, prima.
1: Alle luisteraars aan de wal. Hier is de kapitein van de Meibo 2. En alles is nu weer prima worden aan boord. Naar een vermoeiende dag. En we hopen nu in de lucht te blijven. Ik dank iedereen die voor ons die moeilijke hulp verleend heeft. En verder doe ik de groeten aan mevrouw. En alles is prima in orde.
0: Hartelijk dank, kapitein. En wel, we zijn u heel wat verschuldigd geweest vandaag. En ook de rest van de bemanning, die u trouwens vanmiddag om 16:45 kunt horen. Met alle groeten aan de familieleden aan de wal. Nogmaals, Radio Noordzee Internationaal terug in de lucht. Alleen op middengolf, omdat we nog wat problemen gehad hebben met andere antennes en zo. Maar u zou de golven moeten zien bij ze. Nogmaals, de groeten van de bemanning kunt u verwachten om 16:45 vanmiddag. En zoals gewoonlijk in deze tijd van de dag...
2: Radio Noordzee Internationaal. Dit is Dreammaster.
0: Een beetje aan de late kant, 16:55, maar desalniettemin. Welkom bij Dreammaster, vrienden. Goedemiddag, heren. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag.
0: Wat een dagje vandaag, hè?
3: Toestand,
0: hè? Leo, wat een dagje vandaag.
3: Wel een toestand hebben we weer doorgemaakt, hè?
0: Het is te gek, hè?
3: Leuk, hè? Die boot is net een kat met 7 levens, heb ik al een paar keer vandaag gezien. Hij is niet dood te krijgen.
0: Ja. En how are you guys?
4: Oh, all right. Captain Blank. All right. Nothing unusual happened. You know, same old routine.
0: Oh, yeah. All right, we're just going on. Wel, ik zal u even het verhaal vertellen wat er eigenlijk precies gebeurd is. Misschien dat u daar belangstellend naar bent. Vanochtend om 7:50 was het, meen ik. Toen ondergetekende Nico Steenbergen heel rustig zijn nieuws zat uit te tikken, hoorde hij een harde klap. En toen kwam er iemand naar beneden die kwam heel rustig vertellen dat het ankerketting gebroken was. Volgende ogenblik hebben we iedereen gewaarschuwd die nog in bed lag. Dat was het grootste deel van de Engelse radiostaf. Als u iets op de achtergrond hoort, dan moet u daar niet gek van op kijken, want dat zijn gewoon de platen en de cassettes die door de studio heen vliegen, want het is nog een beetje ruw weer. Daarna zijn er via de radiotelefoon enkele oproepen uitgegaan voor reddingboten, die ook onmiddellijk kwamen. De eerste was er al na 15 minuten. Daar hebben we gelukkig geen gebruik van hoeven te maken, maar de heren aan boord van die boot en die...
3: Bernhard van Leer.
0: Bernhard van Leer, en wat was die andere?
3: En de koningin Juliana. De heren... En de 211 van de marine, die Neptune. Ja. En nog een Joey van de marine, een helikopter.
0: Oh, ja. Wel, het was op een bepaald moment erg druk hier. En wel al die mensen die de moeite hebben genomen en de lef hebben gehad om met dit weer naar buiten te komen. Van harte bedanken voor alles en... De mensen aan boord van de sleepboot die ons op het ogenblik terugbrengt naar onze oude plek. Want we lagen geloof ik 10 minuten geleden zo'n 5 mijl voor de kust van... Dat is het ook in Hoek van Holland, hè?
3: Hoek van Holland.
0: Ik raak ontzettend in de war door die dingen, hè? De gekke war. Krankzinnige boot. Oké. Heb jij nog wat leuks te vertellen, Leo?
3: Nou, weinig meer te vertellen als dat we dit allemaal goed maken en dat we om 16:45 samen met de bemanning iedereen thuis zullen groeten.
0: Goed zo.
3: En verder in het nieuws zullen we wel een officieel iets vertellen.
0: Oké, en om het nou compleet te maken... RMI's Smash Play!

Een instrumentaaltje dat veel te horen was de laatste maanden van het jaar 1971. Zeker op de internationale service van de Radio North Sea International. Het was de band Springwater met I Will Return. Springwater, dat was een productie van producer Phil Cordell, die later in de jaren 70 ook bekend werd als Dan the Banjo Man. Tijd voor een beetje vergeten R&I plaatje. Het is van een band die begon als Tyrannosaurus Rex. En in 1970 besluiten ze de naam in te korten tot de T-Rex. Het was de band van Mark Bolan. Helaas niet oud geworden. Op 16 september 1977 krijgt hij samen met zijn vriendin Gloria Jones een auto-ongeluk. Gloria Jones overleefde het. Maar Mark Bolan overlijdt helaas op die dag, 16 september 1977, op 29-jarige leeftijd. Wat gaan we draaien, vrienden? Een van de eerste singles van T-Rex, die ze dan op de naam T-Rex uitbrachten. Dat plaatje werd uitgebracht op 9 oktober 1970. Ah, dit is een mooie. En je hoort hem hier in de Mabo 2 Club. Ride a White Swan.

0: Ignition sequence start. The engines are on. 4, 3, 2, 1, 0.
1: Elke zaterdagmiddag van 12 tot 3 uur. Een nieuwe aflevering van de Radio Noordzee Super Top 50.

Casey and the Pressure Group, oftewel pianist Kees Schramer. Met de tune die Jan van Veen altijd gebruikte in het jaar 1971 met zijn programma's op Radio North Sea International. Veel jingles die gebruikt werden, zeker op de internationale service, dat was een beetje huisvlijt. Geld voor grote, dure jinglemaatschappijen, dat was er niet. En het werd allemaal een beetje zo goedkoop mogelijk gedaan. Misschien wel een van de mooiste Radio North Sea International jingles. Die werd gemaakt van een singeltje van Johnny Nash. Falling In and Out of Love. Yeah.

0: Beginstukje van Falling In and Out of Love van Johnny Nash, maar een hele leuke Radio North Sea International jingle om weg te maken. Je hoort hem hier in de Mabo 2 Club, vrienden, met in het eerste uurtje natuurlijk allemaal muziek uit het jaar 1971. En we hadden ook programmafragmenten uit 1971. Zometeen in het tweede uur zitten de Mi Amigo fans, die zitten dan natuurlijk helemaal klaar. Want dan staan we helemaal in het teken van Radio Mi Amigo. We hebben leuke oude programmafragmenten van uit het jaar 1977, 78 en 1979. En dit eerste uurtje Radio North Sea International in... Nou, waarin?
1: De Mabo 2 Club.
0: Wel af en toe niet helemaal. Ik dacht even af en toe geen zin in. Dan sluiten we af met een plaatje, ook heel veel gehoord op R&I. Ike en Tina Turner met Proud Mary. En dan moet ik even iets klaarzetten. Even kijken, hij moet omhoog en hij moet terug. Welke dagje ouder en dan ga je het allemaal een beetje vergeten. We gaan met Ike en Tina Turner terug naar 1971. En zometeen Mi Amigo in...
1: De Mabo 2 Club.
2: Every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never, ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish

0: is de Mabo 2 Club met Henk Kruijzen.
1: Auf Kurzwelle, Mittelwelle und UKW.
2: Traveling into the years gone by. R&I. Hit back.

0: Go Your Own Way uit het jaar 1977. Was de band Fleetwood Mac. Er was een beetje ruzie in de band. John en Christine McQueen lagen een beetje met elkaar overhoop. Net als Stevie Nicks en Lindsey Buckingham. Dat was voor de band de inspiratie voor het schrijven van dit nummer Go Your Own Way. En welkom terug bij het tweede uur van de Mabo 2 Club. En in dit tweede uurtje hebben we alleen maar programmafragmenten en natuurlijk muziek van Radio Mi Amigo. Zo gaan we straks naar 3 juli 1978 en 14 augustus 1979. Maar het eerste programmafragmentje, dat is een leuke. Dat is Frank van der Mast die de top 40 presenteert op 1 februari 1977. Het nieuws werd gelezen door Hans Brouwers. En die heeft een heel leuk nieuwsberichtje over de Voice of Peace van Ebi Nathan. We gaan naar 1 februari 1977 met Frank van der Mast.
1: Uit het geluidsbandarchief van Henk Kruijzen.

0: eindeloos herhaalt. Nu is net Studio Sport 's avonds. Alleen verschijnt er dan een H onder in het beeld en dat kan niet bij radio. The Things We Do For Love gaat met stip omhoog van 16 naar 13. En dat is de laatste opname van 10cc.
1: Is een gemalen filterkoffie
2: met een pittige smaak
1: en een heerlijk aroma.
2: Hij is vacuüm verpakt,
1: dus altijd vers.
2: Chico Mokka is nieuw.
1: Nieuw?
2: Ja, nieuw. Van Beiers Koffie.
3: Wekelijks ligt bij iedere platenhandelaar het gedrukte exemplaar van de Top 40. Met daarin behalve de Top 40 alles wat een muziekliefhebber interesseert. Zoals de tipparade, de LP Top 50, de Nederlandstalige Top 10, de alarmschijf en LP van de week en nu ook de Disco Top 10 en de klassieke hitparade. Haal hem iedere week, dat gedrukte exemplaar van de Nederlandse Top 40.
0: Dankjewel Lex. Wij zijn toe aan nummer 12. Een oude alarmschijf en een plaat die vorige week nog in de top 10 stond op nummer 9. ABBA uit Zweden op de terugweg na 8 weken top 40. Money, money, money.

0: Danny, Anjeta en Frida. Uit Zweden. Het land van de naaimachines. En ze zakken van 9 naar 12. Ah. Maar ze staan er al 8 weken in, dus nou ja. Ik krijg zo dadelijk nieuws en weer met Hans Brouwers. En er schijnt iemand verworpen te zijn, heb ik net gehoord. Want hij staat stiekem te oefenen op de achtergrond. Er is iets of iemand verworpen, maar dat hoort u zo wel. U krijgt eerst even wat mededelingen, daarna het nieuws en daarna het derde en laatste gedeelte van de top 40. Tot straks.
1: Wow. Nieuws van de Miami Gal Drive-In Show. Donderdag 6 januari zijn we in de Gouden Zonne te Vught en dat is in Nederland. De aanvang is er te 19:30. Voor boeking en informatie van de Miami Gal Drive-In Show telefoneert u in België. Het nummer van Patrick Vallet, telefoon 091 25 95 66. En in Nederland, Henk Rijftmeijer 030 710 873.
2: Original Hits, 20 Original Stars.

0: Rock Nils Earth Band. Octopus, Mariska Veres en vele, vele anderen. Dynamite zit vol daverende hits. Ook op cassette en 8-track. Nu overal verkrijgbaar voor maar 20,90. Dynamite van KTEL.
1: Techniek Frank van der Maast, hier is Hans Brouwers. En toen komt hij niet, wat jammer in feite. Bij een woelige Noordzee is de temperatuur bij Miamigo nu 3 graden. Het weerbericht voor morgen, opklaringen naar het westen uit. Ook een plaatselijk bui. Krachtige wind draait naar het noordwest. De maximumtemperatuur vandaag ongeveer 6 graden. Een waarschuwing voor de scheepvaart, alle districten noordwest tot noord 7. De Israëliër Abi Nathan vaart voor het ogenblik met zijn zendschip naar het Suezkanaal. Nathan, die ijvert voor vrede tussen Israël en de Arabieren, heeft nog nooit eerder toestemming gekregen om door het Suezkanaal te varen. Hij kreeg nu van de Egyptische regering toestemming met als argument niet onder de Israëlische, maar onder de Panamese vlag te varen. Terug naar de Nederlandse top 40.

plezier van onbeperkt lekker lui liggen lezen. De gezinsmap met wekelijks veel meer bladen, zoals Panorama, Nieuwe Revue, Story, Apo, Tina, Donald Duck en alle damesbladen. Iedere week door heel Nederland aan huis bezorgd voor een aantrekkelijke prijs. Voor een abonnement, gewoon uw naam en

0: En wij zijn toe aan het derde en laatste gedeelte van de Nederlandse Top 40. En dat starten we met nummer 11, een plaat die stijgt vanaf 22. En daarvoor krijgt hij uiteraard een stip. De formatie Shewaddy Waddy uit Engeland en onder The Moon of Love. En ze staan 2 weken genoteerd.
1: ...1977.

uit het jaar 1977. Ann Wilson samen met haar jongere zusje Nancy. Oftewel de formatie Hearts. Magic Man vanaf de LP Dream Bones Annie. En natuurlijk ook op single. Van 1977 gaan we naar 1978 in de Maybo 2 Club. Met in dit uurtje alleen maar Mi Amigo programmafragmenten. En natuurlijk ook muziek die op Mi Amigo werd uitgezonden. We gaan naar Belgische punkvrienden. Ah, 1978 werd hij heel bekend. En ook heel geliefd. Plastic Bertrand met zijn punknummer Ça plane pour moi. Maar wat blijkt nu? Wat blijkt nu? Ja, ja. Jaren later blijkt dat Plastic Bertrand geen enkele noot van dit plaatje heeft gezongen. Nee, het blijkt helemaal ingezongen te zijn door zijn producer Lou de Preik.

0: Belgische punkmuziek uit het jaar 1978. Gebracht door Plastic Bertrand, of moeten we zeggen Lou de Preik. Ja, vrienden, het is maar net hoe je het bekijkt, hè, vrienden. We gaan weer een leuke oude opname doen. Dat is een Baken 16 van Mark Jacobs. In november 1977 verliet Mark Jacobs Radio Mi Amigo. En hij blijft een flink aantal maanden blijft hij thuis. Maar op 3 juli 1978 is Mark Jacobs weer terug op Radio Mi Amigo. En presenteert hij weer zoals vanouds zijn Baken 16.
1: We gaan terug in de tijd. Terug naar de jaren 70 met de Mabo 2 Club.

0: This is Herman de Graaf on your radio. So when you're feeling lonely, you got no place to go. This is Herman de Graaf on your radio.
1: Even IA dus. Gaan we even met z'n allen dan, heren? 1, 2, 3. Hallo, dag allemaal! Daar zit ik dan, nou ja. Heeft een of andere meneer de afgelopen dagen mij aanlopen kondigen van wat gaat die Oenau weer doen? Wat zal ik gaan doen, jongens? Ben ik jarig vandaag? Nee, toch?
2: Ik dacht dat je ging aankondigen dat je ging trouwen, helemaal.
1: Nee. Nee, ik heb gekeken wat het met de verkeringen van Johan zit, maar het waren aardige dames, maar ik ben er niet aan blijven hangen. Baken 16 rechtstreeks vanaf de Noordzee luisteraars, maar ik moet eerlijk zeggen, ik ben een klein beetje moe vandaag, want ik heb vanochtend ook goedemorgen al gedaan. En dat is vermoeiend hoor, morgen om 6 uur je bed uit en dan dat programma heel vroeg doen. Wat zeg jij nou, Rob? Ik heb je gezegd, we zitten met z'n tweeën hier aan boord en dat is nu wel een beetje meer vermoeiend. Nou ja, vermoeiend. We hebben een nieuwe discjockey aan boord, luisteraars. Dat ga ik u wel even vertellen. Nou ja, discjockey, jij moet nog een hoop leren, geloof ik, hoor. We hebben besloten dat die meneer vanmiddag maar het programma over moet nemen vandaag. Want ik ben een beetje moe. Ik hoop dat niet dat u het erg vindt. Die meneer, die kent u misschien wel. U heeft hem waarschijnlijk wel eens gehoord op de radio. Klopt dat, meneer?
3: Ja.
1: Ja, u bent wel eens op de radio gehoord?
3: Jazeker.
1: Ja, wanneer was dat?
3: Nou, een maand of wat geleden.
1: Maand
3: of 7 geleden, geloof ik.
1: Hoe is uw naam dan, als ik vragen mag?
3: Dat laten we zo wel even op een doos horen.
1: Laten we dat even op een doos horen. Nou, goed, dat gaan we even op een doos laten horen.

0: Dan Balken 16, het middagprogramma van Radio Mi Amigo Internationaal met Mark Jacobs.
1: En u begrijpt wel, luisteraars, dat als we deze tune horen en Mark Jacobs achter de knopje zit, dat ik graag Balken 16 afsta. Mark, succes met Balken 16. En wat mij betreft, ik blijf bij jou ook. Goedemorgen. Dag.
2: Dag.
3: Oh, ik ben er straks weer tussen 2 en 3, hè?
2: Oh, je bent tussen 2 en 3 ook nog op het apparaat?
3: Ja.
2: Dat is Herman de Graaf die naast me staat, ongeschoren en wel een tochtdier.
3: Ik heb mijn tanden gepoetst.
2: Helemaal koud. Nou, dag Mireille, dag Fernand, dag Christine, dag Nancy, dag Marjan, dag ouwe Jacoba en dag iedereen. Die ik toch zeker zo'n 7 maanden heb moeten missen vanaf deze oude trouwe schuit op de Noordzee. Er hebben veel dingen in de kranten gestaan de afgelopen maanden. Dingen die ons allemaal toch een beetje vreemd overkwamen. Ik moet zeggen, diverse artikelen hebben de mensen mee in de schoenen geschoven. Laat ik u verzekeren dat dat niet het geval is geweest. Ik heb mij vroeger voor de volle 100% ingezet voor dit station. Ik zal het ook in de toekomst weer gaan doen. Dus van mijn hand geen rare kritieken op al die toestanden. Het is maar even dat u het weet. We zitten in de studio, we hebben diverse mensen bij ons. Dag Hut.
4: Adi Mark.
2: Dag, we hebben Luc bij ons. Dag Luc.
5: Dag Mark.
2: En een meneer met een blote navel, dat is Kees Borrel. De jongen heeft een rode baard, dezelfde kleur van de soep die we vanavond waarschijnlijk krijgen. En Herman natuurlijk.
6: Hoi, Mark.
2: Ja, Herman, ik moet jou speciaal bedanken voor het doen van het baken de afgelopen maanden. Een dik half jaar is het geweest.
6: Ja.
2: Moet ik even daarbij, ik moet een plaat opcuen namelijk. Want, wat gaan wij doen in Baken 16? Ik heb geen idee, ik ben mijn briefje kwijt. Waar is mijn briefje? Niemand de deur uit. Goed, één puinhoop, al puinhoop zal het blijven. We hebben natuurlijk tot 2 uur de agenda. Het beurtgeboren, natuurlijk ook weer de rubriek Wat heb ik op mijn bordje. Weerberichten krijgen we geserveerd door Luc Watermans. Verder de DJ-hittips. Gauw houden van de dag vandaag. Edition Lighthouse is dat, geloof ik. Verder hebben we wat briefjes. We gaan wat reclame maken voor de correspondentiehoek, die u binnenkort weer in Ook Goedemorgen kunt ontmoeten. En natuurlijk veel muziek. En als het vandaag allemaal een beetje vreemd klinkt, dan moet u maar denken dat Jacobs op een tender heeft gezeten. Een dag of wat geleden. En dat was een beetje koud. Helemaal vanuit Spanje. We hebben niet zo mooi weer gehad onderweg. En een beetje verkouden geworden. Ach ja, en een beetje onwennig ook nog. Na al die maanden terug op het apparaat. Jacobs bij je. En ik hoop dat we het gezellig zullen hebben. Net als vroeger.

0: plaatje dat je in 1978 veel op de radio hoorde. Was het niet op Radio Delmare die vanaf augustus 1978 in de lucht waren? Dan was het toch wel via Radio Mi Amigo. De programmering van Radio Mi Amigo werd voor de ene helft opgenomen in het Spaanse Playa de Aro door onder andere Ton Schipper en Heike Dubois. En natuurlijk de live disc jockeys aan boord van het toen toch al wel een klein tikkeltje versleten zendschip, de Mi Amigo. Radio Veronica die had haar alarmschijf, Radio Noordzee had haar treiterschijf en Radio Mi Amigo die had zijn lieveling. Vaak waren dat de plaatjes die eigenlijk van het begin af aan al een hit zouden worden en het waren veel Vlaamse producties. En een van die Vlaamse producties, die vind ik zo ontzettend mooi, vrienden. Dat is de lieveling van 7 januari 1978. Dat is de McDuff's Dimension met zangeres Rita Roeland. Die in 1977 bij de band McDuff's Dimension kwam. En daarvoor ook al een solo carrière had onder de naam Jennifer. Zoals ik al zei, de lieveling van 7 augustus 1978. De McDuff's Dimension. En P.S. I love you.
1: Mi Amigos Lieveling.
2: De Mabo 2 Club.

0: De mooiste lieveling die Radio Mi Amigo ooit heeft uitgezonden. Dat was de lieveling van 7 januari 1978. Zangeres Rita Roland, oftewel Jennifer, samen met McDuff's Dimension en P.S. I Love You. Op 20 oktober 1978 stopt Radio Mi Amigo vanaf het zendschip de Mi Amigo nadat allebei de generatoren defect raken. Uiteindelijk besluit men een eigen schip aan te schaffen. Dat werd de Magdalena. En vanaf 1 juli 1979 was Radio Mi Amigo weer in de lucht. Vanaf de Magdalena, Radio Mi Amigo 272. Ik heb voor jullie een leuke opname klaargezet die uitgezonden werd vanaf de Magdalena op 14 augustus 1979. Het is Lunch op Zee met Ferry Ede.
1: Op woensdag 15 augustus komt de Costa Brava Drive-in Show in Zalmovie te Tielt. En dit ter gelegenheid van de Statie Kermis. De Drive-in Show begint er om 19.30 uur. Presentatie Edu de Kat.
2: De Costa Brava Drive-in Show. Costa
1: Brava. Op zondag 19 augustus verzorgt Edu de Groot een gastoptreden in Danzige Schouwburg te Maldegem. Aanvang 20 uur.
2: De Costa Brava Drive-in Show. Costa Brava. Ook u kunt de Costa Brava Drive-in Show boeken. En dit op het telefoonnummer van Edu de Groot. 091-26-03-29. Dat is 091-26-03-29.

0: niet meer, amigo, dat is 1 uur.
1: Mi amigo, nieuws.
0: Dit is Ben van Praag, luisteraars, goedemiddag. Bewolkt met zonnige perioden. In de middag of avond een enkele regen- of onweersbui. Vrij warm met temperaturen van 21 graden aan zee en in Hoog-België tot 27 graden in de rest van de Benelux. Toenemende wind. Een waarschuwing voor de scheepvaart, alle districten zuid tot zuidwest 7. En bij een woelige Noordzee is de temperatuur aan boord van de Magdalena nu 22 graden. Luisteraars, tot zover deze berichtgeving.
2: Op 15 augustus aanstaande is er een boottocht met de Achilles 4 uit Oostende naar de MV Magdalena onder het motto Lunch op Zee. Voor inlichtingen de Miami Go Fanclub, Vinkestraat 43 te Wevelgem, telefoon 056 41 46 37.

Dat, vrienden, is de hitmaker van deze week. Ik moet eventjes het een en ander gaan verschuiven. Ja, nieuws omhoog. De klok ook weer zien. Bedanken aan Ben van Praag voor het nieuws en weer rond de klok van 1. Hitmakers zoals gezegd Romain Ruel en Va Danser. Mi amigo Ferry Eden. En wij gaan bezig aan het tweede uurtje, dit lunch op zee, Mi amigo internationaal. Hij krijgt om 1:15 het dubbel op in de notendop, een soortement twinspin. Om 12:30 de gouden vandaag van de dag en om 2:15 het Nederlandstalig tweeluik. Eerst nu luisteren naar Abba uit onze eigen top 50. Van de OP Voulez-vous, gelijknamig.

net zo eens over na te denken. Ik heb vannacht eraan gedroomd, zeg. Jongen. Ik heb vannacht van zwemschepen gedroomd. Hoe kan dat ook anders? We lagen in de haven en we moesten weg of zo. Ik weet het niet meer. Ik ben ook nog een paar oude collega's tegengekomen in mijn droom. Dan zie je maar waar je allemaal mee bezig kunt zijn, zag. Dat was Voulez-vous, opname van Agnetha, Björn, Benny en Anna Friet uit Zweden. Op de draaitafel heb ik een opname liggen van André Brasseur. En dat moet ik zeggen is de Mozart van 1979, Evasion.

0: Een oud nummer van Marilyn Monroe. Diamonds are a girl's best friend. In de uitvoering van Burtis Reading. Een plaatje dat je in 1979 veel hoorde op Radio Mi Amigo. Helaas duurt het avontuur van Mi Amigo vanaf de Magdalena maar kort. 1 juli beginnen de uitzendingen. En op 18 september 1979 wordt er nog maar net een uurtje uitgezonden wanneer het station uit de lucht gaat. Het schip is weer eens op drift en loopt op een zandbank voor Zeeland. Daarbij ontstaat er een lekkage. En kort daarna wordt het schip in beslag genomen door de Nederlandse autoriteiten. En was het gedaan met Radio Mi Amigo vanaf de Magdalena. We hebben nog 9 minuutjes voor de Mebo 2 Club. Gaan we nog wat leuke plaatjes draaien uit die Mi Amigo 272 tijd. En een van die plaatjes die er echt een beetje uitspringt. Dat is een plaatje van de formatie LBS. Luc, Bianca en Stella. Het was de opvolger van de Dream Express. De L stond voor Lux Mets. Van onder andere de Pebbles waar hij vanaf kwam. En de B en de S dat waren Bianca en Stella Maas. Van voorheen The Hearts of Soul. En dit was hun hit uit het jaar 1979.
1: De Mebo 2 Club.

En ook dit instrumentaaltje kennen we natuurlijk van Mi Amigo 272. Hè? Carlos Rivera en zijn Moonlight Rendezvous. We gebruiken ook maar meteen even als eindtune. Het zit erop voor de Mebo 2 Club. We hadden in dit uurtje veel aandacht voor Radio Mi Amigo. En we sluiten dan ook af met zo'n echt 1979 Mi Amigo plaatje. Jackie James en The World Outside. Volgende week ben ik er weer met een nieuwe aflevering van de Mebo 2 Club. En wat mij betreft, tot dan. Houdoe!